Ik zeg, mij zet die land voor barbereer en ben hem al lorgen is van tenaar. Ik zeg, zo de loog van een rief, vlugen met hem roog, van meer een vief.